0: We zijn weer helemaal verschrikkelijk. Passerby, nothing further.
1: Sorry, I'm going to be...
0: Furnace.